0: You know what would really help them?
1: Zakari.
2: Los Big Bro and Los Bro. Wees nou zijn toren, zie je hem staan en wie alles aan die...
3: Dat is heel careful.
4: Urban FM 103.5.